koude, regenachtige herfstavond. En ik liep alleen naar huis. Het was al voorbij met de nacht. Het was donker en koud. En terwijl ik over straat liep, wist ik dat ik door die steeg moest. Die steeg waar ik doorheen moest als ik naar huis wilde. Ik had geen keus. Terwijl ik langzaam dichterbij kom, begin ik te trillen. Want ik weet dat hij er zit. Ik weet dat hij er zit. En ik moet er langs. Eenmaal aangekomen, weet ik het niet meer. Kan hij nog terug? Nee, ik kan niet terug naar huis. Nee, ik kan niet terug, het is zo laat. Ik moet naar huis. In die steeg, daar staat hij. Vol spriet en de staart. Vunzige wacht. Die priemende ogen, die kijken me aan. En hij weet dat ik weet dat ik nergens heen kan. En ik ben helemaal van hem. Hij komt dichterbij. Ik kan niet meer terug, ze staan ook achter me. Zijn vriendjes, die vieze pootjes. En ze kijken me aan. En ik wil weggaan, maar ik kan niet weg. En ik wil weg en ik kan